kapers en korn en ladder. Moet er maar eens in taboe, vink en knuur. Een buska naar rijken zit de slurp.